De tijd. Het is nu 2:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: De tijd. Het is nu 5:00 's nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,70
1: hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

de tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 2:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: Privé door. Delta 4 Echo Hotel Mobiel.
1: Papa Alpha Stroom, Oscar November 4, Echo Romeo Mike Portable, zit u?
0: Mijn papa India iets met november, maar dat kon ik even niet verstaan. Heel veel ruis erbij. Goedemiddag. Het is PD4EH, papa Delta 4 Echo Hotel Mobiel.
1: Papa Delta 4 Echo Hotel Mobiel, hoe je meer precies. Papa Alpha Strook, Oscar November 4 Echo Romeo Mike Portable, veel zelf.
0: Strook Romeo November Mobiel, Portable, met een kabel. Het is PD4EH mobiel met de portofoon in de auto. Je komt er met heel veel reis overheen, hoor.

dag is PD4JA, Papa Hotel Pierre Gold Mobiel. UV, BQT.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Delta 4.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo, PA2FK. Er zat geen audio op. Een carrier zonder audio, dus PA2FK.

0: This is Papa Echoing Hotel Romeo Zulu.
1: Dit is Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo. Goedenavond, dat P1AZ, PR2FK.
0: Ja, goedenavond, Frans. Papa Alpha 2 Fox Kilo, Papa Echoing Hotel Romeo Zulu. Zo, even kijken, alles even goed zetten weer. Ja, prima, Frans. Morgen weer goed aan nul. En vandaag heb ik niks gedaan, hè. Dus een rustige dag gehad. Dus, ik ben even bij mijn dochter geweest. Die gaat dinsdag even een week of twee richting de Ardennen. Dus even vakantie houden. Dus nou ja, daar waren we dus ook nog even geweest. Dus al met al hebben we de hobby eigenlijk niks gedaan. Frans Papa Alpha 2 Fox Kilo Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu.
1: Kuzala P1AZ PA2FK. Nou ja, je hebt begrepen natuurlijk van het appje. Ik heb wel wat gedaan. Gisteravond kwam ik erachter dat... dat SWR eigenlijk op 70 heel slecht was. Was die 1 op 3. En op 2 was die ongeveer 1 op 2. En op 6 meter. Oh, joh, dat ging het wel. 1 op 1,5. Ik denk, nou ja, dat gaat wel een beetje gewend. Het was alles een beetje 1 op 1. Dus ik heb hem vanochtend naar beneden gehaald. Ik denk, nou, geen malheur. Ik haal hem er gewoon af en dan zie ik het wel even. Ik zette die witte stok op, hè, die is 50. Nou, dat... ik zorg er gezorgd dat het kabeltje had, rekt iets 50, die heeft een N-connector erin. Ze, ah, het kabeltje weer veranderen met een N-connector eraan, ja. En toen heb ik die... die disco heb ik eraf gehaald. En, nou, en natuurlijk is die E50 er bovenop gezet. En ze zat op volledige hoogte. En dat is nu deze antenne die nu gebruikt wordt. Even de piep laten vallen. Dat was hem. En ik moet eens kijken wat er nou met die disco aan de hand. Nou, eigenlijk helemaal niks. Nee. Maar het probleem zat hem in een rotige connector. Dat was eigenlijk het probleem. Dus nou ja, dat ding er tussenuit. Ja, ik moet ergens een verbinding maken natuurlijk. Hè. Nou, en dat was nou, dus die is tussenuit gebezoerd. En dat is prima in orde, hè. Is weer van, nou, ik kan eigenlijk nauwelijks zien tot dat metertje uit de hoek komt. Hè. Zowel op 2 als op 70, dus dat gaat hartstikke goed. Ben ik even aan het proberen gegaan. Nou, bijvoorbeeld, ik krijg nu... Oh ja, de mast is nu helemaal uitgeschoven, hè. Dus, en daar zat die X50 bovenop. Dat is wel een end, hoor, moet ik zeggen. Maar goed. Ik krijg nu bijvoorbeeld Breda gewoon goed open. En nou, die kan ik uitstekend ontvangen, hoor. Maar ook wel zeggen, dan doe ik dat met die Jezus, hè. En niet met deze aankom. Maar ik heb dus het gevoel van dat het eigenlijk bijzonder goed gaat. Want toen ik die... die ik 50 opgezet had. Toen hoorde ik ook Belgische stations, maar ik dacht dat dat over Breda was. Maar dat moet ik heel eerlijk zeggen, ik weet het eigenlijk niet zeker. Oh nee, wacht, dat was, dacht ik, over Goes. En toen denk ik, nou, ga ik proberen. Maar Goes kan ik hier vandaan natuurlijk sowieso niet openmaken. Dat zou wel heel erg... typisch zijn, maar ik kan het proberen natuurlijk op 145, 775. Maar goed, het zou kunnen. Maar het lijkt mij interessanter om het op single sideband te proberen. Had 1HRZ, 2FK.
0: Ja, prima Frans. Even een vraagje tussendoor, Breda. Waar zat dat? 145, 650 dacht ik.
1: In het lijstje, ja, 145, 650 en CTC SS-toon 71.9, QSL.
0: Ja, goed, zo. Ja, ik heb hem even erop gezet. Nou, zal ik wel eens even kijken. Ja, volgens mij krijgt hij ook wel auto hier vandaan, hè, de Breda. Maar niet al te sterk, hè. Maar hij was te doen hier, laat ik het zo zeggen. Ah, oh, zo, ik zit te geven. Niet normaal, joh. Maar goed, ze heeft 775, oké. Nou ja, dat... Dan kan ik ook nog eens een keer gaan kijken daar, joh. 45, 775. Zal ook iets van 77 hertz zijn of zoiets, of ook 71,9, dat zou ook zomaar kunnen. maar ja, daar kunnen we altijd naar even kijken, hè. Ja, we kunnen ook proberen in SSB, dat is geen malheur of ons. Dus hier even de knopje omdraaien en we zijn er, hè. Dus doe maar een frequentie, zou ik zeggen. 300. Dan is dat wel leuk midden in die SSB-band, joh. Dus we gaan altijd even kijken. PA2FK, PE1HZ.
1: Hoe zou dat? PE1HZ, PA2FK. Wat zou je denken van de frequentie van Michael? Hè? Zo, wat zou je daarvan denken?
0: Dat maakt niet uit, want dat is voor mij één... Ga ik laat je één kanaal opschuiven in het geheugen, want dat is nummer 2, hè. Dan staat hij daar gelijk bovenop, hè. Ja, ja, zo goed, maakt niet uit. Ga maar naar 75.
1: Dat klopt hier goed. 385, hè.
0: Ja, dat bedoel ik eigenlijk aan Frans. Ik zit helemaal te bazelen. Oké, QSY 385.
1: Use why.

0: We zijn weer terug hierheen. FK 1 HRZ.
1: Zo, ik ben er ook weer af. Ik kon jou redelijk verstaan, Puurzo.
0: Ja, Roger. Nee, ik kon uit jou... Heel in de verte kon ik het horen, hè. Dus... Maar als er een beetje conditie zijn, moet dat gewoon lukken, hè. Dus... ik heb je in ieder geval gehoord, dus... maar later heb je Priem bijgezet. Maar ja, dan krijg je ook al zoveel ruis gelijk ook weer meer. En dan ga je gewoon kopie onder, hè. Dus dat zeg ik dan niet, Frans. Maar je bent in ieder geval gehoord hier al. PA2FKP1.
1: Voor 2 meter toch wel een tak en twee gehad. En met de rondstralen, hè. En jij ook met de rondstralen. Dat moet zeggen, dat is toch wel een aardig eindje, hè. Ja, en hoe hoog staat die antenne van jou nog af? 1HZ, 2FK?
0: Nou, hoogstens op 1 meter of 4, meer niet, Frans, ga je gaan.
1: Kijk, als dat iets meer zou zijn, denk ik toch dat beter lukt, hè. Want, ja, die van mij staat nou de onderkant, antenne. Die staat minimaal op 10 meter. Ik denk dat die op 10,5 meter staat. Maar als hij eruit geschoven 10 meter, zat hij er wel bovenop. Nou, dat ding is ook 1,5 meter. Stoppie staat 11,5 meter. Nou, hij staat niet op de grond. Zeg maar, de top van de antenne is 12 meter. En de onderkant is 10,5 meter. Hij is maar 11 meter ongeveer. PA1HZ, PA2FK. Dus dat scheelt een behoorlijke hoogte nou.
0: Ja, ja, prima Frans, PA2FK, P1AZ, ja, dat is een mooie hoogte, maar ik ga het niet zo hoog, hè, dus, nee, ik ga niet omhoog. Ik ga wel een klein stukje dadelijk omhoog, ik denk dat ik het marsje tegen de garage ga zetten, aan de achterkant, dan, Daar kennen het makkelijkste staan, laat ik het zo zeggen. En dan kan ik daar eventueel nog een rotortje zo er ook nog in kunnen zetten. Dan, ik heb toch nog wel 4 elementjes voor 2 meter ook. Dat zou ik verticaal kunnen zetten. Hè. Dan, of voor mij part dat horizontaal, hè. Ja. Maar dan gaan we TZT al zien, dat wordt van het jaar niks meer, dus dat wordt pas volgend jaar. Dus dat doen de Frans. Goed, nou in ieder geval sowieso dit stukje ook weer geslaagd. PA2FK, P1HRZ.
1: Dank u wel. Nou ja, dan kan de volgende nog een keer testen. Op Breda, hè. 145, 650 en dan CTC6, toon 71.

0: Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo, PA2FK.
1: Ja, P1, RZ. Zijn we er of zijn we er niet? Nou weet ik het niet meer, Frans. PA2FK van PE1HRZ.

0: niet zoveel moeten werken. Fout lag bij mij af. P1HRZ, PA2FK.
1: Ja, ik hoorde je al niet terugkomen. Dus ik denk, nou, maar rustig wachten, ik kom vanzelf wel, hè. Nou, hij gaat bij mij wel gewoon open, hij is S4 hier, ook. Maar ik hoor geen Frans, dus... dus jij hoort waarschijnlijk ook dan niks Frans. PA2FK van P1HRZ.
0: Ik hoor ook niks in dat. Hij gaat gewoon open en hij geeft ook een rotje piepje. Oh, maar het zou wel eens kunnen zijn dat dat ook op C4 FM werkt, had. Nou, want ik krijg hem gewoon open, hoor. En dat probleemloos, moet ik zeggen. En het, de carrier die terug hoort, nou, zit nauwelijks ruis op. Dus dat, dat werkt wel, maar... ik denk dat het C4 FM is, dat, maar dat weet ik niet zeker, had. Kun je zo?
1: Ja, maar ik hoor hem wel openen. Als ik hem zelf open en als ik dan rustig blijf luisteren en dan gaat hij uit, dan gaat het nooit meer van zijn levensdagen open. Dus ik ga eraan twijfelen of het wel Breda is, hè. Ja. Of het niet iets anders is wat ik hoor, hè. En toevallig dan wel op die 71,9, want daar stond hij op. Hij stond gewoon in het geheugen hier, hoor. Dus ik heb er hoeven niks in te stellen. Dus hij stond gewoon op, in zijn geheugen. En ik meen daar gewoon stations gewerkt hebben, hoor, Frans. PA2FK van P1HRZ.
0: Maar even wachten, ga ik even luisteren hoe het rotje piepje is wat erin zit. Af. Dus moment.
1: Heel kort riedeltje.
0: Ga ik even kijken, dus moment.

0: Goed, we hebben het terug gehad. P1, HZ, PA, 2, FK. Nou, de rotje piep is heel kort en duidelijk piep. En dat is hem.
1: Alleen maar piep. Dan luister jij ergens anders naar.
2: Of ik er luister ergens anders naar. Ik ga even luisteren daar ook mee. Ik hoorde een riedeltje. Zoiets dergelijks. En hij is maar heel kort open. Niet zo lang als hier Utrecht. Die zat heel lang open. Maar het is maar heel erg kort, hè. Een paar seconden en dan valt hij al af, Frans. Ga je gang.
0: Hij is een stuk korter open. Ja, UTF staat wel extreem lang open. Maar dan geeft hij een, hoe zou ik het zeggen, een, echt een elektronisch piepje. Hè? Dus niet een, een duidelijke, hoe zeggen, zo'n watje piep of zo. Maar zeg, een beetje een elektronisch toontje is dat. Maar gewoon monotoon, geen riedeltje. Kun je zo?
1: Goed, dan ga ik even kijken nog een keer. Even twee tellen.

0: Nou, Frans, het riedeltje is diep. Dat is het, en ik krijg hem zelfs met nog geen 6 watt krijg ik hem open. Dus, want hij staat in dezelfde mode als voor dit. En ik krijg hem gewoon open. Dus, en hij zegt 4 tot 5. En hij zegt diep. Heel kort. Dus, maar voor de rest niks, Frans. Ga je gewoon.
1: Huis ik iets anders. Nee, ik hoor iets anders. En volgens mijn lijstje, let wel, mijn lijstje, kan ook al verouderd zijn, zit op dezelfde frequentie zit metal. Nou, dat is toch een tikje te ver, hoor. Nee, het harde, die krijg ik wel lopen nog. Dat gaat wel. Apeldoorn gaat ook. Maar metal is toch echt een brug over de IJssel te ver had, zegt u zo.
0: Ja, hoort je. Maar als ik hem al met zo weinig vermogen open krijg, dan begin ik te twijfelen dat het een Belgische repeater is die hier in de buurt ergens staat om. Dus ik kan ook even kijken of die CT6-toon eruit laat. Die dan ook gewoon open gaat, want dan heb ik gewoon een Belgische repeater te grazen, Frans. En geen Breda, dan ga je gaan.
1: Zo, wacht ik eventjes en probeer het even.
0: Daar word je even 2 tellen op.

0: Ik heb een toontje van 65 tot 200 zoveel hertz. En dat gaat overal aan open. En met nog geen 5 watt, Frans. Dus dat is duidelijk. Dus geen Breda. En dan is onze Belgische broeders die zijn gewoon sterk in dat geval. En dan horen wij Breda dus niet. En die gaat dan, deze gaat gelijk dan open, Frans. Dus Breda is ook wel geen optie dan, Frans. PA2FK, PNHRZ.
1: Ja, QSL. Ja, ik zei ook al, ik hoorde vanochtend ook Belgische amateurs. Nou, wist ik alleen niet. Het zou best kunnen zijn zoals dat, wat ik dan Breda is. Maar ik hoorde Belgische amateurs en ja. Ja, dat kan wel aan de uitspraak horen, hè? Maar goed, dat is dus geen optie. Nou, ik heb in het lijstje aan het kijken. Eindhoven krijg ik ook gelopen, is geen probleem. Hop, hop, hop. Ja, Soetermeer is ook geen probleem natuurlijk, maar dat zal voor jou wel een probleem zijn. Even kijken hoor. Ik loop even mijn lijstje door in de tussentijd. Kijken, ja. Eindhoven is ook, dat is voor jou ook een straat te ver. Nou, Vlissingen is voor mij een paar bruggen te ver. Even kijken hoor. Nee, het enige zou zijn Goes, maar ja, dat twijfel ik ten eerste af, maar dat is... Ik kan het wel even proberen of ik hem open krijg, maar ik dacht het niet hoor. 77.5 en dan 88,5 CTCSS toont. Ik kan het in ieder geval proberen hoor, QSL.
0: Ja, QSL, maar ook even Zierik 7 kijken, Vos.
1: Wat zei je?
0: Zierik C. Kan je ook nog even kijken?
1: Aan welke frequentie is dat?
0: Dat weet ik niet uit mijn hoofd, ja. Dat weet ik niet. Ja, dat lijkt voor je dan. Ik kan wel even koekelen, maar dan moet ik even de PC opstarten. Dan moet ik even bij de NOS gaan kijken.
1: Oké, kijk ik ondertussen even op of ik Goes open krijg, maar dat verwacht ik niet. Nou, als ik Goes niet open krijg, zal het Zierik C helemaal niet worden natuurlijk, maar we proberen het. Ik ga even kijken of Goes werkt ondertussen op de computer.
0: Maar Zierik C is dichterbij voor jou, hè?
1: Zie je dat nou?
0: Ja, want dat ligt aan het begin van het eiland. En de andere kant van het eiland ligt Goes.
1: Nou ja, dat zou soms ook eens even de computer naar kijken of wat dichterbij is. Maar goed, ik ga het echt proberen op Goes af. En kijk jij ondertussen in de computer welke frequentie dat is. Want ik heb hem niet in mijn lijstje staan.

0: We hebben terug. Kijk of jij er ook al bent.
1: Ja, ik ben er al.
0: De feit computer aan het opstarten, anders loop ik even naar beneden even een spaar geel te halen had.
1: Ja, doe maar rustig even, dan ga ik even kijken hier.
0: Doe zo.

0: Melde zu.
1: Ja, muss doch, nee, ik ga toch via, als ik het, ik ga via Vlissingen, hè? Ja, die gaat via 145-75, dus Goes komt in dat lijstje niet voor, dus wij gaan via Vlissingen, maar dan moet ook kennenkaart niet anders. En in ieder geval Breda zag ik staan, dat was C4FM, dus en Goes is 7,75. En 88,5. En die gaat er ook over de IRC en ook over Vlissingen. Ja. Dus even kijken, want ik zie het hier vooral wat uitslaan, maar dat is maar ik ga wel even kijken of ik Goes open krijg of Frans, ga je gang.
0: Ik ga hem niet open, hè. Oh ja, ik zit nou met ICOM, het is de blop, de Jezusneem. Die geeft iets meer, die geeft iets meer vermogen. Hè. Dat zou misschien nog een opening zijn, maar we gaan eventjes naar 77,5. Ga ik even luisteren of ik iets hoor van je af. 1 HSA, 2 FK.
1: Gewoon even QSY 775.
0: QSY.
2: De tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3 Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: wij zijn weer terug. Even kijken, zo weer. We mogen terug te rijden.
1: Daar gaat niks op 775 met 88,5. Daar gaat niks op Frans. Papa Alpha 2 Fox Kilo. Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu.
2: Ja, dan blijven er toch weinig mogelijkheden meer over, hè? Ja, via single sided. Rotterdam kun jij denk ik ook niet open krijgen, hè? Dat denk ik niet. Want die heeft maar 1 watt uitgangsvermogen. Hij staat wel hoog, maar heeft maar 1 watt uitgangsvermogen. Dus de vraag is of jij hem hoort, hè? 1 HZ, 2 FK.

0: Welke is dat dan?
1: Je kunt het lijstje kijken. 675 CTCSF 88 alles.
0: Dat is goed. 775. 88 al, dat is goed.
1: 675.
0: Sorry. Ga ik even kijken.
1: We gaan even toe.

0: je hebt 88,5 hè, Frans, want ik hoorde je wel daar, hè.
1: Frappant, ik hoorde repeater niet terugkomen. Hé, hey, jij hoorde mij, ik hoorde de repeater niet, ja. De CTC-6-toon is 88,5, dat klopt. Ja, en dan 6,75, hè. Maar ik hoorde mijn repeater niet terugkomen, hè.
0: Nou, ik hoorde je duidelijk eroverheen komen. En ik heb 100 watt er tegenaan gelegd. En hij gaat niet meer open, dus jij krijgt hem dus wel open. Dus dat is een ding wat wel... Maar net eroverheen, hè. Dus met een licht ruisje erop. Maar het was verstaanbaar, Frans. 2FK, 1HRZ.
1: Ja, kunnen we zo. We hebben natuurlijk nog één optie, hebben we nog, hè, Robert. Want als dat dan toch wel een beetje lukt. Want Rotje Knor, die... Even kijken, hoor. Die zit ook op 70. Moet ik me even gaan zoeken waar die staat, hoor. Oh ja. 34, 300 en dan ook 88,5. Maar dan zet ik even de andere set aan, want die heeft meer vermogen op 70 centimeter. Kunnen we zo?
0: Ja, maar dan kan je wel even wachten met dat omzetten. Ik heb wel 70 hier hangen. Met een klein binnenhuis GP'tje. Maar... 7400 zit geen 70 centimeter. En dan moet ik weer de 897 aan gaan sluiten. Dus ja, die staat hier achter me op de plank. Hè. Dus dat is nu even geen optie, Frans. 70. Dan moeten we dat even een andere keer doen. Dan prepareer ik het hier van zet ik die. Die 879 neer en dan haal ik die 7400 weg. Dan kan ik die alle twee gebruiken voor 72. Dus dat zou kunnen natuurlijk. Dus bij die andere was toch ook, die was toch ook 2 meter? Ja, die was 6,75, hè? Dus nee. Even erbij blijven wel, maar... welke was dat dan, die 6,75? Welke repeater was dat dan, Frans? Dat had ik even niet meegegeven, want ik heb wel de frequentie opgeschreven, maar niet welke repeater dat was. 2FK, 1HRZ.
1: 145, 6,75... En 88,5 CTC6 dan. Dat is Rotje Knor. En dan hebben we. Ik heb wel Zierik Zee hoor. Maar die zit op 70. Maar dat is een vreemd hoor. Die zit op 438, 400. En dan 7,6 naar beneden. Hè? Dus dat is een beetje omgekeerd. Je moet luisteren dan op, even kijken, 430, 800. En dat is ook 88,5, hè. Nou, dus, daar moet je wel de hele boel anders in gaan stellen, hè. Dat zou natuurlijk gauw niet een optie zijn. Maar Rotterdam, op 70, hou van pen bij de hand, dat is 430, 400. En dan gewoon 1,6 naar boven. En de CTC6-toon is 88,5.
0: Ast, ja, prima, Frans. CFK 1HRZ heb ik ook. Nee, wat die omgekeerde... Dat omgekeerde gebeuren, dat die... De repeater van Jos ook, hè. Dat was ook omgedraaid. En deed ik het lekker op de uitgang. En die hoorde mij altijd, hè. Dan... Ja, we zetten gewoon 100 watt, 50 watt op de uitgang, hè, vanuit de relais. En dan hoorden ze me altijd, want ik heb op de ingang hoorde, kreeg ik dat niet voor mekaar. Dat kreeg ik wel voor mekaar, maar dat werkte niet. Hè. Dus, nou ja, maakt ook niet uit, Frans. Ik heb het opgeschreven, 34, 400, 88,5, een Rotje Knor. En dan die andere, die moet ik wel eens even kijken welke dat is, hè? 438-400, hè? Een 7,6 naar beneden, ja, dat is niet veel, hè. Moet ik even zoeken hoe dat dan weer in moet stellen, maar dat, dat heb ik al een keer eerder gedaan bij die 897, dus dat, dat moet ik even kijken en dat lukt dan vanzelf wel weer, Frans. Nou, dan hebben we het rondje repeaters wel zo'n beetje gehad hier, oh, 2FK1HRZ.
1: Ja, zegt nou wel. Ja, er zit hier in de buurt, mist hier in de buurt. Er is nog eentje die omgekeerd werkt, en dat is dan Hilversum. Die zit ook op, waar zit die ook alweer? Even kijken hoor. Oh ja, 438-137,5. Ja, en dan ook mijn CTC en zo, stootje 77. Maar ja, weet je, dan moet je gelijk, dan moet je ook eerst de shifts weer gaan veranderen. En dan moet je eerst de shifts gaan veranderen in 7,6. En dan moet hij naar beneden. Dus ik ben echt bezig om dat in te stellen, tenzij het in geheugens hebt staan, hè. Nou, ik heb het niet in geheugen staan. Kan het wel doen, maar... ja, het is wel een repeater die ik niet gebruik, dus daar, hè. Maar, ja, en trouwens via Hilversum is natuurlijk ook helemaal geen optie, hè. En Zierik zei, ja, dat ga ik zo meteen wel eens even kijken of dat nou dichterbij is. En dan heb ik ook geen idee of die bijvoorbeeld hoog staat of niet zo hoog. Ik heb geen idee, hè. Ik weet niet of, niet of je in Zierik zei hoge torens hebt of zoiets. Als 1HRZ, 2FK.
0: Dan voor mij is dat dan iets verder, van 2FK 1HRZ.
1: Ja, viel even niet mee hoe je te verstaan, want je was ver van de microfoon af. Dus ik moest het audiokraantje harder openzetten. Maar goed, ik heb het wel begrepen. Ja, vlug op dezelfde hoogte. Ja, ik zat er ook al, hè. En ik denk al, Sirius zei dichterbij, ja. Nou, leek me sterk, maar goed. Nou ja, niet helemaal dus, maar ook niet... helemaal niet en ook niet helemaal wel. Nou ja, hetzelfde ongeveer. Ja, dan is het enige. Ja, ik denk dat 70 centimeter wat moeilijker gaat. Ja, tenzij dat die hoger staat, hè, dat zou kunnen. Maar ja, goed, daar hebben ze toch zo'n tv-toren staan. Tenminste, dat dacht ik ook, en daar eentje stond. En ja, dan neem ik aan dat die repeater toch wel op redelijke hoogte zit, Adkuurzel.
0: Ja, ik dacht dat die goed in die tv-toren zat, hè. Dacht ik. Maar dat weet ik ook niet zeker, hè. Maar ligt in ieder geval niet gekoppeld aan deze repeater en ook niet aan NOS, hè. Dat gaat allemaal via verliezingen. Ik weet niet wat er dan zo hoog staat in Vlissingen, maar dat moet ik toch eens even een keertje aan kijken. ja, zal ik wel eens iets staan dan wel ergens een hoge toren staan. Groot Frans, nou ja. Ja, en dan breekt dat helemaal niet lukt. Dat, nu dan niet, laat ik het zo zeggen, maar dan horen we wat anders. Maar ik meen dat wij, dat hebben we al eerder geprobeerd, Breda. En daar heb ik eens een keer overdag wel wat gehoord. Maar ik kan het ook mis hebben, dan zou dat zomaar onze zuidenburen geweest kunnen zijn. Hè? Dat kan ook zomaar, dan zit ik er wel heel dicht hierbij natuurlijk. Dus ja, dus die hoor je dan zo hier soms. Dus, nou, ik heb daar in ieder geval geen CTSS-toon nodig. En dan gaat die open daar, dus dan gaat dat in ieder geval al helemaal goed, hè. Dan is dat gewoon een Belgische repeater, hè. Ja, die is dan net iets gevoeliger dan misschien Breda. Ja, en die gaat dan gelijk open, hè. Dat, ja, maar als ik allemaal met nog geen 5 watt open krijg, dan zit hij wel bijna wel heel erg dichtbij, hè. Dus, of zijn we een hele goede ontvangst, dat kan natuurlijk ook, hè. Dus zodoende. Dus dat heb je ook niet veel nodig daar, om daar door overeen te komen. Goed, allee. Nou, weer een heel gebeuren vanavond. PA2FK, P1AZ.
1: Ja, als jij met 5 watt open krijgt op elke willekeurige CTSS-toon, zal het Breda niet zijn. Ik hoor ook een andere rotje piepen. En ik hoor het dat die open staat, hoor, dat wel. Ja, maar je verstaat alleen, je hoort niks, geen signaal. Ja, je hoort wat ruis, ja. Typisch C4FM, hè. Ja, nee, dus dat wordt hem niet af. Ja, en die Belgische repeaters, ja, ik weet het niet in welke frequentie die zitten. Dan moet ik ook eens nakijken. Of er bijvoorbeeld eentje, laten we zeggen, in de buurt van de grens staat. Maar dat zal ook wel niet, hè. Ze zullen die dingen wel niet precies aan de grens zetten. Dat zal wel niet. Nee, dus, wacht, maar Antwerpen zou misschien wel eens kunnen. Wacht eens even. Ik weet wel, dat was van Roger, al lang geleden. En toen kon ik hem wel open krijgen, maar toen woonde ik nog op het eiland, ja. Of woonde ik nog zelfs in Nieuwegein. Nou, dat is helemaal lang geleden. En die zat op 145, 600. Daar zat hij toen. He, maar Antwerpen, ik zou het niet weten. En dat zou misschien ook toch een mogelijkheid zijn, want dat ding was toen de tijd van, vanuit Nieuwegein, denk ik. Nou, woonde ik toen, of vanuit Houten, weet ik veel, maar dan was hij in ieder geval open te krijgen, was hij bruikbaar, hè. Dus dat zou best kunnen, maar ik denk dat jij misschien makkelijker kan kijken wat Antwerpen is en wat de CTCSS-tonen zijn, had. 1AZ, 2FK.

0: 何にでもパーやね。
1: Wo zijn die 40, 6, 52? Ik ga dan daar even kijken. Aan de Lindendreef. Er is 2 meter repeater van Antwerpen. 145, 7, 6, 2, 5. En de CTSS, dan hebben ze daar wel. 131,8 Frans. 131,8 Roger.
0: Nou, wat een verkeerde knopje. Niet helemaal, ik pak even. Oh nee, dat is geen papieren briefje, maar schrijf het wel op. Even kijken. Jij zei 100. Even kijken hoor. 145,7. Nee. 7625. Zou kunnen, ja. En 131,8. Klopt dat, Hart?
1: Ja, klopt. Dat zou de repeater, de 2 meter repeater van Antwerpen wezen. Ja. En de mode is FM en C4FM. En systeem Fusion hebben ze daar erin zitten. En bezet op. Dat zijn de modus. En Wireless X hebben ze ook nog. Nou ja, wat verschillende modus. Dus we zouden daar overheen moeten kunnen komen. Of voor november 0, Alpha November. Dus we kunnen het wel even proberen of dat lukt. Frans 2FK, P1HRZ.
0: Sowieso, ik ga het eerst even instellen. Want dat... En als het wat iets doet, hè, dan kan ik natuurlijk ook gelijk nog eventjes de andere set proberen. Die presteert iets meer. Het is nog niet zo heel veel, maar die presteert iets meer. Ik ga hem even instellen, kijken of dat wordt. QSL?
1: Ja,
0: QSL,
1: ga ik het ook even doen. En dan horen we elkaar zo meteen daar wel, anders hier weer. Oké, tot zo.
0: QSL.

0: zijn weer terug hoor.
1: Alpha 2 Foxhold Kilo, PR 2 FK retour.
0: Ja, 1 HZ is ook weer retour, maar ik krijg niks open daar hoor. Ik heb er even gekeken, maar het moet goed zijn, dus ik heb hier nog een site te pakken. Daar staat de Antwerpse repeater, Belgische amateur radio repeaters in Antwerpen, dus ik hoor daar niks, Gods 2FK, 1HRZ.
1: Nou, ik ook niet, maar ja, ze hebben 2 repeaters daar, hè, QSL.
0: Ja, van 4. 145, 7625, 438, 9875. En 439, 3500 en 1298 voor 23 centimeter. Daar hebben ze ook nog allemaal met 131,8 erin van. Maar meer repeaters in opwerpen heb ik niet. Want wij zouden ergens in een toren zitten. Hoe heet die toren? Heb ik net, zag ik net voorbij komen. De Bosbouwtoren staat hier in Antwerpen, dus ik weet het verder ook niet van PA2FK van P1HRZ.
1: Oh, staat hij in die toren? Oh, ja, nou begrijp ik het. Flauwekul. Ik dacht hier net zei dat ze 2 repeaters op 2 meter hadden. Dat dacht ik dat het zou zijn, maar dat is dus niet zo.
0: Nee, niet dat ik weet. Ik heb hier nog een lijst te pakken. Even kijken wat hierin staat. 2900. 10 meter op 6 meter. In Gent zit er ook nog eentje. 70 megahertz. Ja, Ivar, Durnal, dat is allemaal te ver weg allemaal. Dat zit helemaal beneden niet meer helemaal. Even kijken of er nog meer repeaters. Ja, misschien in de omgeving.

0: Nou, bomen zou ook nog kunnen. Maar dat ligt ook vlak bij Antwerpen. Bomen, dat ligt ja tussen Antwerpen en... En Mechelen, hè? Ja. En dit is in Antwerpen. Brussel, nee, voor de rest hier niks in de buurt. Oh, ze bomen op. Maar die zit dan op 7,8, 7,5. Ook met 31, 131,8 Frans 2FK, 1HRZ.
1: Helemaal bovenin. 7,8, 7,5. Ja, dat een. Waar staat dat ding precies, zei je? Want die plaatsen, dat komt niet ergens in mijn grijze massa voor. Ga je gaan, hè?
0: Boom. Het boom, dat ligt volgens mij tussen Antwerpen en Mechelen, Frans. Zover mijn... mijn bordenkennis komt, hè. Volgens mij kwamen we er altijd langs, hè, langs de boom. Daar woonden die Antwerpenaren woonden daar in boom, hè, maar dat ligt daar bij Antwerpen in de buurt, Frans 2FK, P1HRZ.
1: Oké, ja, dat ken ik niet, maar nou ja, we kunnen het proberen. 7875 en 131,8. Nou, we gaan het even proberen, hartstikke zo.
0: Nou, kom, gaan we weer, hè.

de tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: We zijn er weer. Op Echoing Hotel Romeo Zulu. Via QRV en dit talent.
2: Ik ook gehad. In HRZ2FK. Ik heb wel wat gehoord op die frequentie, maar ik weet niet precies wat het was. Ik kon het niet helemaal duidelijk voor mijn oortje krijgen. Had HRZ2FK.
1: Heb jij meer gehoord dan ik? Want ik heb zelfs de squels open gezet en ik hoorde helemaal niks. Hè? Nee, bij mij kwam er hier in ieder geval helemaal niks door, Frans. 2FK, 1HRZ.
2: Ja, het is dezelfde frequentie als Amsterdam, hè? Misschien dat ik die gehoord heb.
1: Oh, dat zou ook nog eens kunnen, hè? Maar ja, die heeft geen 131.8, hè? Die heeft 119.7, geloof ik. Was dat niet zoiets? Zoiets was dat, hè? Ja. Maar volgens de insiders zou die dat ook niet meer wezen, die repeater, Frans. Wat ik laatst vernomen van een andere amateur, hè, die had het daarover. Hè, dus. Maar toen was hij uit de lucht, toen was daar op, ja, dat ging niet helemaal goed, geloof ik. PA2FK van PE1HRZ.
3: Goedenavond.
2: PA2FK. Ja, kijk, dat wil niet zeggen dat ik hoorde wat op die frequentie. En ja, als dat die repeater in gebruik is, ja, dan ga ik dat horen natuurlijk, hè. Maar Amsterdam is voor mij ook, nou, op het randje, hoor. Ik denk of net over de rand heen. Misschien dat het nu beter gaat, omdat die antenne wat hoger staat. Maar Amsterdam is ook niet meer zo hard, hoor, als die eerst was, hè. Ik weet niet wat ze met dat ding gedaan hebben. Want hij staat volgens mij ook niet meer op dat voormalige showgebouw, hè. Als ik het goed heb, staat hij op ja, zo'n modecentrum. Ergens daar in de buurt van, hoe noemen ze dat, die kerk? De Kolenkit. Ja, zo noemen ze die. Daar ergens staat hij. En ik weet niet of dat nog zo is, hoor. En dat, dan is het bereik echt niet meer zoals het was toen hij op het Shell-gebouw stond. Had. Maar ik denk dat ik die gehoord heb. Want ik heb wel geprobeerd om te antwoorden, maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Want ik heb de verkeerde CSF-stand erin staan en niet 110.9. Want die is van Amsterdam, had 1HRZ, 2FK.
3: 4PG.
1: Ja, goedenavond. Op Echo 1 Hotel Romeo Zulu, gaat u gang.
3: Papa Delta 4, Papa Golf vanuit Geervliet, goedenavond.
1: Papa Delta. Jee, Papa Golf, hè? Was het, hè? De rest van de hoor ik zo meteen wel. Dus Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu. Naam is Atten deze kant. En QTH is ter neus in Zeeuws-Vlaanderen. Gaat u ook.
3: Ja, goed, je komt hier 5 binnen, 5557, kom hier binnen, dus uit Zeeuws-Vlaanderen. Dus heel goed te ontvangen aan deze kant, iets wat aan de zachte modulatie, maar het is goed te verstaan. Papa Delta 4, Papa Golf vanuit Geervliet over.
1: Papa Delta 4, Papa Golf, Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu. Ik heb er iets meer audio ingezet. Maar luister je op de ingang dan? Want daar blijkt wel. Daar blijkt het wel. Maar niet via de repeater. Want die is hier bijna S8, S9. Dus. Oh ja, maar dat ding staat aan de overkant hier. Oh, wacht even, ja. Dus UTR is voor jou misschien iets minder in de richting. Maar ja, maakt niet uit. In ieder geval een hele goede avond. En het komt er in ieder geval goed overheen, dus daar hoeven we niks van te missen. Papa Delta 4, Papa Golf, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu. En aan de andere kant zit nog Papa Alpha 2, Foxtrot Kilo uit de Tiel. Ga je gang.
3: Ah, leuk dat je even naartoe komt. Ik vind dat echt leuk, hè.
0: Ja, ik weet niet of de goede ingang of uitgang zit. Ik zit op 144.975. Dus, maar ik vind het leuk om jullie even te horen. Papa Delta 4, Papa Golf, naam deze kant. Dus Cor, kunt u jou als Geervliet. Dus vlakbij Spijkenissen. Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu, als ik het goed had. Hè. Ga je gang.
1: Ja, prima. Cor. Ja, en als je op 144.975 luistert, dan luister je aan de ingang, hè. Ja. En de uitgang is 575, 145, hè. Nou ja, maar dat maakt niet uit. In ieder geval komt er, de laatste doorgang komt er gewoon Q5 overheen, hè. Dus we hoeven er totaal niks van te missen, hoor. En de naam hier was AT, Alpha Delta. Goed. Stuur hem nog even naar het andere station. En dan kan hij ook gelijk eventjes een rapportje eventueel geven. Al is dat ja, altijd hard natuurlijk. Hè? En dat, maar dan kan hij ook nog wat zeggen. Papa Alpha 2, Foxtrot Kilo. Kleine rondje. Papa Delta 4, Papa Golf, Pascor. Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
2: P1HZ, PA2FK, ja, goedenavond Cor. Papa Delta 4, Papa Golf. Ja, het audio is goed hard over het relais heen hoor. Dat is geen enkel probleem. Er zit alleen een gemeen knettertje bij. Ik weet niet wat dat is en waar dat vandaan komt, geen idee. Een beetje een gemeen knettertje. Maar het is verder Q5 neembaar Cor. Namens Frans, Fox Romeo Alpha November Sierra. En QTR, als zei het al, dus Tiel, Tango, India, Echo, Lima, in de betere. Gelijk even vertellen waar ik mee werk. Ik werk op het ogenblik met de Icon IC7000. Een tafelmicrofoon, de... Even kijken hoor, de type. Oh ja, de SM30. Bij elkaar houden. SM30, het uitgangsvermogen mij is het ogenblik niet zoveel. Heb ik ook helemaal niet nodig. Want ik kan het relais kan ik als ik de audiokraan helemaal dicht, of de hoogfrequentkraan helemaal dichtzet, komt hij nog steeds over het relais. Dat is nu aan deze kant record. Goed, heb je een voorstelling van zaken? Microfoon retour, Papa Delta 4, Papa Golf, PA2FK aan het groepje.
0: Goed genomen, Frans, was het, dacht ik. Heel goed genomen, Frans, ja. Nou, een beetje spetteren, dat mag tegenwoordig, hè. Dat is niet zo erg. Ik werk met een Jesu FTM, de 300D, uitgangsvermogens, denk 25 wattjes of zo. Zit niet zo hoog, voor een meter of 13. Dus, maar het is goed te verstaan aan deze kant, Frans. Ik vind het heel leuk dat je even terugkomt van mij, hè. Ja. Dus de condities waren niet geweldig. Op HF vanmiddag even geprobeerd, maar dat was niet zoveel. Hè. Ik was net thuisgekomen, ik hoorde jullie, denk ik, breek even in. Ik vind het ontzettend leuk even jullie te horen. Hè. Dat was het van mijn kant, aan deze kant. Hè. Papa Delta 4, Papa Golf, Papa Alpha 2, Foxtrot Kilo, Frans, ga je gang.
2: Doe zo, PD4PG, PA2FK. Nou is altijd leuk om meerdere amateurs te horen, hè? Het is bijna tegenwoordig toch al alleen maar 4 repeaters op 2 meter. Ja, en met achterkant gewoon helaas niet anders, want de afstand is gewoon te groot, hè? Terneuzen Tiel, dat is toch een beetje te ver voor directe verbinding. Misschien als ik hier een beam erop zou zetten, dat zou lukken. Dat moet altijd het ook wel doen. Dat zou het ook op, hè. Maar goed, ik heb de antenne nu redelijk op hoogte staan. Die staat nu ongeveer een meter of 11 staat die vanuit de grond. Zij kijkt goed over de huizen heen. Dat doet hij op het ogenblik. Dus dat is ook goed merkbaar aan de signalen die ik... kan produceren, die kan ontvangen, hè, op 2 meter. Dus dat gaat allemaal vrij goed, hoor, maar die antenne zat pas sinds kort op die hoogte, hè, oftewel sinds kort, dat is sinds vanochtend. Goed, Ik geef de microfoon er even af. P1HRZ, PA2FK, het kleine groepje.
1: Ja, dankjewel Frans. PA0. Ik zit. PA2FK. Was dat PD4? Papa Golf, Papa Kleine Hotel, Romeo Zulu. Ik zat even in te typen. PD4Z2L, Zeeuws-Vlaanderen. En die zat op 145.600. Maar ik denk, ik vul dat even in en dan kijk ik even welke CTSS-toon erbij hoort. Hè? Want in het lijstje stond daar geen CTSS-toon erbij. Hè? Dus, maar dan moet ik dan even opzoeken, dat is niet zo heel erg. Dan kijk ik in ieder geval kijken of die weer boven water is. Hè? Ja. Goed, oké. Nou, in ieder geval Cor ook.

0: maak op 2 meter, afgezien van de ronde stand. Op 70 is het wel drukker, er zitten veel LPD's, ook amateurs op 433-075 hier op Goeree en Overflakkee en in die buurt. Hè. Dan moet je ook maar eens even kijken, s'avonds, het is nu een beetje laat, maar meestal zitten ze wat vroeger. Hè. Dat is op 433-075. Hè. Ik weet niet of jullie dat kunnen werken, dat weet ik niet. Want het is een flinke afstand nog. Maar ik kon het ook met Marum werken. In Marum, direct met Marum in Friesland. Ook op 433-075. Dus het was geen enkel probleem. Dus als er een beetje condities gaat, moet dat lukken. Even een tipje van mijnerzijds. Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu van Papa Delta 4. Papa Golf, ga je gang af.
1: Ja, dat is de LPD-frequenties. Maar dan werken we niet LPD, hè? Nee. Dat kan wel schudden natuurlijk met een LPD'tje. Ja, ik heb ze al meer gehoord, hoor. Ja, daar heb ik al meer gehoord daar op 433-075, hè. Nee, ik heb er al eens naar zitten luisteren volgens mij. Ja, ik was een keer naar zitten luisteren. Ja, onder het knutselen hier gewoon en dan is het altijd wel leuk om even op de achtergrond even gewoon mee te luisteren. Ja. Ik zit even te koekeloeren naar die repeater wat die nou heeft voor toontjes. Afdelingsbijeenkomst, daar heb ik helemaal niks van. Een repeater update. Zou hij het weer moeten doen? Per 24-8 zou hij weer moeten werken. 2026. En de CT6 is 88,5 voor Franseffen. Dus 145,688,5. Kijk of die alweer boven water is, hè? Ja. Goed, oké, Cor, prima. Nou, in ieder geval bedankt. We gaan er in ieder geval luisteren. En dan, op 70, dan wil dat wel eens lukken. Hè. Als er wat openingen zijn, dan gaat dat wel vrij rap, hè. Dus, we kunnen altijd kijken natuurlijk, hè. Goed, in ieder geval heel hartelijk bedankt voor de info, Cor. En dan gaan we elkaar vanzelf wel weer horen. Hè? Dan stuur ik hem nog even bij Frans even langs. En dan loop ik eventjes voor hem even wat te drinken te halen. Papa Alpha 2, Foxtrot Kilo, kleine rondje. Papa Delta 4, Papa Golf, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
2: Dankjewel, op P1 HZ, PA2 FK, het groepje. Ja, ik zat me af te wagen, hoor. Op de LPD-frequentie, nou, dat is geen LPD-signaaltje uit Marum, uit Friesland. Nee, dat is wel duidelijk iets meer, hè. Maar goed, een gelicenseerd amateur, die mag op die frequentie ook werken. En je mag, vergeet, als je een F-licentie hebt, mag je 400 watt maken op die frequentie. Het is een behoorlijke hoop, hoor. Ik geloof dat 400 watt is, ja. En dan moet ik even de voorschriften naar kijken, maar in ieder geval heel hard. En, ja, en dan met een gerichte antenne waar je nog een paar dB gain hebt, ja, dan wil dat wel lukken natuurlijk, hè. Maar niet met LPD'tje. Zeer zeker niet. Maar goed, dat... Ik heb eigenlijk nooit op die frequenties geluisterd, moet ik eerlijk toegeven ook, hoor. Dat, ik heb geen flauw idee, eerlijk gezegd. Ik zit eigenlijk ja, s'avonds op deze repeater. We hebben altijd een pauze te babbelen. Het komt omdat het op andere frequenties gaat niet. Ja, het zou 40 of 80 ook wel kunnen, hè. Dat zou geen probleem moeten zijn. Ik kan het in ieder geval, hij kan het ook. Dat is het probleem niet.

0: Ja, jij mag daar niet komen, wel op 40, maar niet op 80. Kort. Maar goed, dat is een andere zaak, hè. Dat is niet aan mij ter beoordeling. Ik ga ook eventjes naar beneden, Cor. Want ik ga ook even wat te drinken pakken. Althans, ik zit al zo'n tijd net woord gebruiken. Oh, te converseren. Ik wou iets aan te zeggen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar dit was zo'n tijd te kletsen. Dan moet ook de keel toch even gesmeerd worden, Cor. Geef je de microfoon nog even retour. Papa Delta 4, Papa Golf, PA 2FK, het groepje.
1: Dankjewel, Frans. Ja, de keel moet je even smeren. Moet je bijhouden. Ik ga zo naar mijn mandje toe, maar ik blijf nog even QFV tot het vrij is. En dan duik ik ook eronder. Hè. Ik ga maar even lekker wat te drinken halen. Ik zou zeggen, ik blijf nog even luisteren. Ik wou je alvast bedanken voor het leuke kuur zo. Hè. Ik vind het altijd hartstikke leuk om iemand weer te horen op deze frequentie. Hè. PD4BG, retour PA 2FK, met dorst.
0: Dat laatste heb je goed, Cor. En het is altijd gezellig, hè. Mensen, meld je rustig in als we aan het bomen zijn. Met iets zinnigs of onzinnigs, dat maakt op zich niet veel uit. Meld je rustig in. Je krijgt van ons altijd antwoord, hè. Dat is geen probleem. Goed, Cor. Jij gaat zo meteen naar je mandje toe. Dat zal voor mij ook niet zo heel erg lang meer duren, hoor. Maar ik ga eerst wat te drinken halen. Ik zou zeggen, tot zometeen, Cor. Kunnen we zo?
1: Oh, kun je zo.

op Eckelijn Hotel Romeo zo ongeveer terug. Dat is wel wat minder vermogen. Ook weer terug gaan dit relais.

0: あったの。
1: Ah, goedenavond. Ik ga net zitten, joh. Ik denk, je zal wel in de buurt zijn of op zondagavond meestal. Dus alles oké daar?
0: Ja, prima, Norbert. PD0 MEI, PJ1 RZ. Ja, rustig aan, hè. Mooi weer vandaag geweest, dus... Ken die stukken? Nee. Ja. Morgen hebben we weer zo'n dag, dus... Ik geloof dat dinsdag pas een druppeltje regen gaat vallen. Dinsdag of woensdag, geloof ik. Maar dat moeten we maar zien, hè. Ja, dan kunnen we nog wat koeienkorrels strooien, hè. Onder de heg, hè. En dan, als het dan gaat regenen, dan wordt het goed opgenomen. Anders ligt toch maar alles te verbranden eronder, hè. Dus het moet wel gaan regenen. Dus zodoende, Norbert. Maar ja, maakt niet uit. Ja, we zijn vanavond al met Frans bezig geweest over alle repeaters heen die hier in de omgeving staan, hè. Maar wordt heel moeizaam, hè? Ja. Ja. Dus, ala, maar dat maakt ook niet uit, Norbert. PD0MJ, PE1HZ en Frans, die was eventjes een, wat te drinken halen, Norbert. Dus die zal zo meteen weer gezellig zijn inmelden. PD0MJ, PE1HZ. Hij is al terug.
1: Ah, goedenavond. De hele groep is bij elkaar. Dus, ja, het was vandaag lekker weer. Ik heb die hele die antennekabel van de zolder afgehaald. En ik had nog 23 meter nieuwe liggen van die 213. En die gaat daar door hetzelfde gat naar buiten als 2 meter. En dan ga ik het morgen even aansluiten met de nieuwe pluggen eraan. Aan de ene kant zit er al een nieuwe plug aan. En de andere kant liggen nog buiten. En dan ga ik buiten wel even solderen. Dus, maar het was lekker weer. Ik ben buiten bezig geweest, dus... Zo goed was het er morgen ook weer, hè? Dus ik kan morgen gewoon verder op mijn gemakkie. Stuur hem even naar Frans, is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
2: Goedenavond Norbert, PD0 MEI, PA2FK, het groepje. Ja, ik was inderdaad alweer terug, hè. Nou, je hebt de kabels ben je al bijna klaar mee. Ik ben benieuwd hoe het gaat werken, Norbert, want... Ja, het zou wel leuk zijn, hè, als de 40 ook even verbindingen kunnen maken, ja, met je nieuwe set. dat moet gewoon lukken natuurlijk, hè. Ja, dat kan eigenlijk niet missen, joh. 40 moet het altijd lukken, zeker overdag. Op het ogenblik, hè. S'avonds kan het wel eens wat lastig zijn, alhoewel, ik zag dat er best signalen waren, nu op 40. En op 20 zie ik ook nog het nodige voorbij komen, Art, maar dat is even voor jou. Maar zie ik ook nog het nodige voorbij komen, dus dat werkt ook nog steeds. En op 40, oei. Oh, mijn achterbuurman is weer bezig met FT8. Nou, dan zie ik een signaal hier van 40 over 9 binnenkomen. Dat is niet mis, hoor. Ja, dat... Dat is behoorlijk. Maar goed, ik ben benieuwd, Norbert, bij jou hoe ver het, als het klaar is, hoe het gaat werken. 1 P0 MEI, PA2FK, het groepje.
1: Ja, PA2, of PD0 MEI, PA2FK, PA1HZ. Ja, ik ook. Ben ook benieuwd. We gaan dat meemaken. begin dat ding al een beetje onder de knie te krijgen. Ik zit gewoon te luisteren op een draadje nu, wat hier binnen hangt. En daar komt ook wel aardig wat over binnen hoor. Dus ik ben benieuwd als dat allemaal in elkaar zit. Maar jullie waren met repeaters bezig. Ik weet nog wel uit Boskoop, dat ligt vlakbij Bleiswijk, kon ik wel altijd via Antwerpen werken. Dat ging heel goed altijd. Maar ik weet alleen de frequentie niet meer. Goes had je toen ook, geloof ik. En de rest, CDA in Den Haag, maar die is er geloof ik niet meer. Die zit nou in Zoetermeer. En voor de rest ben ik, ja, hier in de buurt zit er een, in Heerenveen zit 650, zit de repeater. En Meppel heb je hier nog in de buurt. Voor de rest zou ik het eigenlijk niet meer weten. Ik zal eens een keer op gaan zoeken. Maar het ook alweer allemaal zat. Ik stuur hem even door naar Ad. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee. Maar Antwerpen staat er nog heel goed bij. Want die was altijd goed hard in Boskoop. En ook in Bleiswijk al. Dat weet ik nog. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja, prima Norbert. Papa Delta 0, Mike India Yankee. Papa Echo 1, Papa Alpha 2, Foxtrot Kilo. Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu. Zo, nou. We hebben geprobeerd net nog Antwerpen open te krijgen, maar dat lukte niet. En bij Frans gedaan ook niet. Het zou zomaar kunnen dat Niersel Slangeren, die zou 24-8 ook weer open wezen. Met een CTSS-toon van 88,5. Nou, ik heb dat ingesteld. Ik had net eventjes gekeken.
3: De tijd. Het is nu half.
0: Maar het is daar doodstil.
3: Papa India 3,
0: staat geen repeater.
3: Tango Romeo. CTSS-toon is 7.
0: Maar zal er wel staan, maar het zal wel niet aanstaan. Dat zal het wel even. Dus, nou ja. Nee, Antwerpen hadden we ook niet gehoord, Norbert. Ja, wat kon ik hier nog meer heel snel horen? Brugge, geloof ik, kon ik ook heel goed krijgen hier. En Gent, geloof ik, ja. Dus dat gaat allemaal wel goed allemaal. Maar Antwerpen, dat 2 meter, dat ging nog niet, dus... Toch vreemd, want Antwerpen is toch eigenlijk niet zo gek hier ver hier vandaan, hè? Nee. Dus, maar ja, we gaan het vanzelf wel weer even kijken. Nou, we gaan eerst even Norbert dadelijk feliciteren als hij de eerste verbinding gemaakt heeft op 40 of zo, of op 20. Met zijn nieuwe set, dus... Ja, dat wordt feest, hè. Dan komen we in ieder geval nog op visite op de koffie. Dan snijden de taart daar maar aan, hoor. Iets saai. P0 MI, en een hoortje 1HRZ.
1: Oké, 1HRZ. PA2FK, P0 MI. Ja, wat was Antwerpen nou? 100. Voor mij 700. Wat staat er nog zoiets bij? 700 was dat. Maar dat is natuurlijk ook al 30 jaar geleden. Dat zal ondertussen best wel veranderd zijn. En dan zal ik wel een toontje overheen zitten. Vroeger kreeg je alles open met die 1750 hertz. Dat was makkelijk. Dat ging nog met de 9000. En dan was het shift down en toontje en klaar. Maar tegenwoordig is het wat meer werk. Ik stuur hem even door naar Francis. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
2: zo, Norbert. Ja, volgens mij was Antwerpen toen ook in den grijze oudheid, 145, 600. En inderdaad, met een 1750 headstone krijg je bijna alles open, hè. Maar zo lang niet meer, hoor. Ja, kan je rustig vergeten, hè. Maar wat bij jou misschien wel interessant is, Norbert, of 70 centimeter, 34, 275, hè. Dat is dat zijn die gekoppelde repeaters in Noordoost-Nederland. Daar in Friesland en in Groningen, al die repeaters, die zijn allemaal gekoppeld. En dat werkt allemaal op die 34, 275. Geen CTCSS-toon is niet nodig. En dat gaat tot en met Apeldoorn. Want ik kan ook over dat, ja, ze noemen dat, hoe noemen ze dat ook weer? Ja, Fusion of zo. En dat zijn, even kijken hoor, ze hebben de, ja, dat heet gewoon PI2NON, oftewel PI2 Noordoost-Nederland. En dat kan ik zelfs hier vandaan werken. Moet ik wel de andere set pakken, want die is wat gevoeliger in de ontvangst, Norbert. Maar zelfs dat gaat hier vandaan, bij jou vandaan, helemaal natuurlijk. PD0MI, PA2FK.
1: Ja, PA2FK, PD0MI. Oh, ik zal hem eens op gaan zoeken. En ik weet nog wel, dan had je ook nog PI4 of PI3NOS. Die kwam hier ook altijd knijterhard binnen. Maar die zit op dezelfde locatie als deze, in Smilde. Maar je hebt het niet over NOS dan?
2: Nee. Niet over NOS, want die zit op 70 centimeter. Oh ja, Noordoost-Nederland zit ook op 70 centimeter. Maar dat is PI2, November, Oscar, November. En die zit op 275, 34, 275. Maar dat zijn meerdere repeaters tegelijk, Norbert, QSL.
1: Ja, ik heb het even opgeschreven. Ik ga dat morgen wel eens even op een gemakje uitzoeken. Vroeger zat ik het ook altijd af te speuren. De repeater gebeuren. Ik hoor wel Duitse repeaters hier, want het is hier natuurlijk niet zo ver van de grens vandaan. En als deze wegvalt, dan zit er een Duitse repeater onder, hè. En als dan de condities goed zijn, dan gaat die Duitse repeater een beetje door deze heen spetteren. En zo zijn we toen, dat is denk ik alweer een week of 4, 5 geleden, toen heb ik een keer met Ad gewerkt, want we konden niet over deze repeater werken. Omdat het zo'n zootje werd met die condities, alles ging door elkaar heen. En toen zijn we direct gegaan via SSB naar 385. En toen kon ik zelfs met Ad werken in SSB met 10 watt. Dat was wel even leuk. Dat het zo makkelijk ging en met Rotterdam en alle kanten ging het op, joh. En de volgende dag was het weer bijna helemaal weg, hè. Ik stuur hem even door naar Ad. Het is Papa Delta 0, mijn kind in Jajenki.
0: Goed, Norbert. Ja, dat was weer zo'n dagje. Maar dan weer wat leuke openingen op 2 meter. Ja, ja, moet je ook hebben, hè? Een beetje mazzelen, hè? En dan verticale rondstralertje tegen verticale rondstralertje. Ja. En dan in SSB ook nog. Nou, hoe kunnen, hè? Maar geen knijter van signalen, maar. Het was in ieder geval Q5, hè, en dat is het belangrijkste. Het was goed te verstaan, hè, dus het was niet hard, maar het was goed te verstaan. Een beetje ruis erbij, maar dat maakt niet uit. Het was Q5 verstaanbaar, hè, dus nou ja. Goed, ik heb het ook, opgeschreven, die 34275. Ja, dan moet ik toch de 897 morgen maar hier neer gaan zetten. Want ik denk dat we een uitvoerbasis richting 70 centimeter gaan maken, geloof ik, in plaats van 2 meter. Nou ja. Nou, dan moeten we Norbert alleen maar even helpen met... Die cam moet eventjes weer te installeren voor 70 dan weer even om dat goed te zetten. Maar dat denk ik als hij even gaat knutselen dat wel gaat lukken. Maar moet gewoon even kijken of hij niet ergens... Want we zullen best wel geheugenkanalen in zitten. Dus dat neem ik aan dat Frans dat wel in de tijd erin gezet had. Dus of wij moeten het een en ander even aanpassen, dat kan het natuurlijk nog. Hè. Goed, ik zweer hem bij Frans en Frans. PA2FK. Hele rondje heen, HRZ.
4: Ja, dankjewel. P1HRZ, PA2FK. Nou, dat heb ik niet in die geheugen zitten hoor, van die Z. Dat is helemaal trouwens niet. Oh ja. 2 zitten erin. Dan houdt het op, hè. Verder heb ik er niks in zitten. Want dat is zo gedoe om dat te programmeren. Ja, tenzij je het kabeltje hebt voor... ...schoften. Ik heb het wel in de portofoon zitten, hè. Zit wel in, hè. Dat is geen probleem. Maar dat krijg ik hier vandaan dat niet mee open, hè. Dat Noordoost-Nederland had, kan ik jou wel vast verzekeren, dat gaat je absoluut niet lukken. Nee. Zelfs niet met een beam erachter hoor, denk het niet, want dat is te ver weg. Hè. Dan moet je Apeldoorn kunnen bereiken. Nou, dat zal je niet lukken. Ja, met heel veel en hele harde wind in de rug. Maar ja, dat zijn zeldzame gebeurtenissen hoor, dat is niet zo vaak hè. En dat jij met Norbert dat rondstraaltje kan werken. ja, dat is ook een uitzondering natuurlijk, hè. Maar ja, dat weet je zelf net zo goed te zeggen. Hey, ik kan dat repeatennetwerk van Noordoost-Nederland, dat kan ik hier vandaan bereiken. Het is weliswaar ontvangstjes op het randje, hoor. Dat moet ik zeggen. Maar wel met, zeker die antenne op hoogte staat had... Maar het blijft op het randje en ik denk dat ik met Norbert wel QSO kan voeren. Maar dat gaan we proberen. Zo gauw hij geïnstalleerd is, gaan we dat gewoon uittesten. 1HZ, 2FK in de groep.
0: Ja, prima Frans. PA2FK, P1HZ. Ja, als je het niet probeert, weet je het niet natuurlijk. Hè? Nee. Maar ja, kijk, als Cor ook al op een NPR-netje met Friesland kan werken, dan... ja, we moeten gewoon even kijken, joh. Dat maakt er helemaal niet uit. Dan gaan we gewoon proberen. En dan, wie weet, lukt het nog eens een keer ergens... Het hoeft niet elke dag, maar als het als een keertje lukt, is het toch wel altijd weer grappig. Ja. Ja, je moet een beetje mazzel hebben natuurlijk, hè. Dus, en 2 meter condities, ja, tegenwoordig is dat niet zoveel meer. Dus volgens mij was dat vroeger, was dat toch regelmatiger. Ja, dat weet ik nog wel. We zaten toch regelmatig altijd, we zaten altijd op 2 meter. Dus en dan vooral in dat SSB-hoekje rond 300, daar stond die 9000 altijd lekker rondjes te draaien daar. Want dat kon je zo mooi hem 10 hertz en weer laten scannen zo. En dan hoorde je precies of het station of in het zijbandje zat of er net eronder zat. In ieder geval dat er een station aanwezig was, dan hoorde je altijd gelijk. Hè. Ja, en dat is natuurlijk wel hartstikke leuk natuurlijk. Ja, een kilowatt doet hij dat geloof ik. Ik weet niet, doet een stukje doet hij heen en weer scannen. En dan blijft hij rond de lijn draaien om die frequentie heen. En dat is wel hartstikke leuk met die 9000. Daar heb ik trouwens bij nog geen één ander set gezien, hoor, trouwens. Dat, hoor. Dus dat vind ik wel grappig. Ja, ook bij deze Kenwood niet. Die 70 doet dat ook niet. Alleen die TR9000 doet dat. En dat setje wat Hendrik had, hè, die deed dat ook. Hè. Die was dat in 9000, was dat een 9200 of zo, weet ik veel. Maar ook die 2 meter uitvoering, hè. Of was een 70 uitvoering, kan ook nog, hè. Waar ik dat toontje toen ingezet had. Nee, dat was ook 2 meter. Nee, dat was ook 2 meter. Oké, nee, prima. Ja, we gaan het gewoon proberen, hè. Als het ene keer niet op HF kan, dan hebben we altijd nog of via deze repeater of via ergens anders nog dadelijk, of NOS, dat kan dan ook nog, hè. Dus, oké. Nou, ik ga dan maar weer doorsturen, Norbert toe. Papa Delta nog, maar ik ken niet één keer het rondje, papa Ekkel in de auto, Romeo Zoen.
1: Ja, oké. NHRZ, PH2FK, PD0MEI. Ja, ik zat gelijk te kijken, want dat kon ik me ook herinneren. Dat was knopje D-step. Dan gaat hij 10 heen en weer, hè. Dan scant hij de hele tijd één gebiedje af. En dan hoorde je opeens pieuw, pieuw. En dan wist je dat er wat zat. Dat heb ik die van de avond nog gebruikt, dat het zo goed was. En dan kon je overal horen waar er wat zat. Ook een baken hoor je dan ook heel goed. En dan hoor je boodschap ioep voorbij. En dan kan je stoppen met dat doe je het knopje uit. En dan kan je hem gewoon met de hand erbij zetten. Hè? Maar dat zal je wel herinneren. D-step heette dat. Ja, dat setje doet het nog goed. 1980 geloof ik. Dat is 20. En nog een keer 20 en 46 jaar geleden. Haha. En nog steeds werken, joh. Maar Ad heeft er volgens mij ook nog een. Klopt dat, Ad?
0: Ja, ja. Nee, ik heb hem ook nog steeds. De halve uitvoering wat jij hebt. Je hebt nog een speaker en een voeding bij, volgens mij. Ik heb alleen BO9 systeem er nog bij, hè. Ja. En MC 50 geloof ik, heb ik nog bij. Ja. Maar die werkt als een speer, dat zegt, hoor. Dus nee, dat doet het goed. Maar dat doe ik ook niet weg. Dus die hou ik netjes voor... Als ik weer eens een keer ga knutselen met wat hogere frequenties, dan hou ik dat ding keer mooi gebruiken als middenfrequentie. Nou, en weer toch een almotor set lekker ertussen hangen. Dus, en gevoelig genoeg, dat in ieder geval. Goed, ik ga hem doorsturen naar Frans 2FK 1HS.
4: Acuzo af, 1HZ, PD0MBI, PA2FK. Ja, dat weet ik, hè. 100 kilohertz. Kent hij heen en weer, hè? En alleen hij stopt niet. Hij blijft doorgaan. Je moet hem zelf stoppen, maar goed, dat maakt niet uit. En precies zoals Norbert zegt, je weet precies wat er wat zit, hè? Dat was echt wel een handige optie, hoor, die erop zat, hoor. Maar helemaal niet eens zo gek, hè? Waarom ze dat nou niet meer gebruiken, geen idee. Maar goed. Overzat, ik zie nog steeds signaal op 345, hè? Nog steeds, even luisteren wat dat is. Ja, dat is meneer Rob uit Halifax. Nog steeds goede signalen, dus daar had vanavond een QSO mee gedaan kunnen worden. Dat had gekund. Maar goed, dat doen we dus niet, hè. Ja, je had net ook gehad nog over... dat is Westdorp, is dat? Op 145-600. En CTCSS 88,5. Ja, dat staat bij mij in de lijst hier, hoor. Maar als het nog steeds overdovend stil is, dat is PI3 Zulu Victor Lima. Terwijl PI3 zeer Vlaanderen heeft. Ik heb ook geen idee waar dat ding staat, hoor. Maar ik verwacht ook niet dat ik die, dat ding kan aanspreken, hoor. Dat is volgens mij een beetje te ver buiten mijn boekje. Of hij moet erg gunstig staan, hè? Dat erg hoog staan, dat zou het wel kunnen natuurlijk, hè? Maar goed, Norbert, wat jij niet weet, ik heb vandaag de antenne veranderd, daar waar ik nu op zit te werken. Het was in eerste instantie was het de Discoon-antenne, maar ik kwam er gisteren achter, of hier gisteren. De SBR was helemaal veranderd. Dat is natuurlijk raar, hè. Dus in eerste instantie waar ik aan dacht van, er zal wel water in gelopen zijn, hè. Alhoewel, ja, raar misschien, maar het moet zou kunnen, hè. Nou, ik heb hem eraf gehaald van deze mast. Dat is een uitschuifmastje, dus ik kan hem zo naar beneden halen en naar boven. Ik heb de Diamond X50 erop gezet. Dat is zo'n witte zuurstok, hè. Die heb ik erop gezet en ja, dat was gelijk goed. Maar dan eerst uitzoeken, wat is nou aan de hand? Waarom deed die disco zo raar, hè? Daar kwam ik wel achter, een erg rottig koppelstukje ertussen. Dus dat moest ertussen uit. En want ik had die disco ook even uit elkaar gehaald om te kijken, wat is daar iets geks mee? Nou, er was dus niks geks mee. Het was ook heel die disco niet, het was gewoon een koppelstukje. Maar ja, ondertussen is die mast nu op volle hoogte. En ik had tegen Ad al gezegd, ja, het is zo tegen de 11 meter dat hij uit de grond staat, hè. Dan staat die X50. En dat is hier bij mij goed merkbaar, want er is toch wel het een en ander meer te werken als in de oude situatie, Norbert. Maar goed, we gaan het een keer proberen op die Fusion Repeat, dus in Noordoost-Nederland, op die 34275. Ja, ik kan het hier vandaan werken, dus jij moet het helemaal kunnen bij jou. Dat zou met een portootje moeten kunnen nog, Norbert. PD0MBI, PA2FK aan de groep. Ga je gang, Norbert.
1: Oké, PA2FK, P1ARZ, PD0MBI. Ja, oh. Ja, dat zal best gaan hier. Een fusion. Dat is weer een nieuw woord. Dat zal wel weer een andere code zijn, zeker.
4: Een fusion is al een oud woord, hoor. Dat betekent gewoon samengesteld, hè. Nee, dat is, alleen ze hebben dat op een hele slimme manier. Via internet zijn ze gekoppeld, die repeaters, hè. Dus als je er één open maakt, maken ze allemaal open. En dat schijnt erg goed te werken. En ik geloof dat er niet zo op geklooid werd als op NOS. Zover ik weet. En, maar dat schijnt erg goed te werken toen ik nog in mijn actieve leven, als ik zeg een arbeidsintensieve leven, ook wel eens in het noorden van Nederland kwam, en gebruikte die repeater zo. Dat ging uitstekend werken, dat, hè. Ik kan het ook vanuit de auto werken. Als ik richting het noorden ga, nou, dat werkt ongeveer al van, nou, zeg maar, net even voorbij Arnhem. Dan werkt het al, hè. Maar ja, hier dan staat natuurlijk een antenne iets gunstiger als op een auto, natuurlijk. Dus hier dan is het ook te werken, Norbert, QSL.
1: Nou, dat is mooi. Dan gaan we dat binnenkort even proberen. Maar ik moet dat eerst even uitdokteren, hè. Ik ga morgen eerst even met die kabel verder van de HF, want dat wil ik nou wel aan de praat hebben. Ik zat net toen jij dat zei van 345. Dan zat ik ook te luisteren. Op het draadje hoorde ik ook een dik signaal binnenkomen. Exact 345 heb ik hem staan. En af en toe zie ik wat. Dat is toch die frequentie van Canadese stations en dergelijke, klopt dat? Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
2: Dat klopt niet helemaal wat je zegt, Lovis, maar goed, het is wel die Canadees die je hoort. Het is Rob, Victor, Echo 1, Charlie Hotel Whiskey, die is dat. En ja, die heeft een best wel stevig signaaltje hoor. Dat geeft hij wel. Maar het is het nasiballen net, zoals ze dat noemen. En ik noem het wel eens, dat is het netje van allemaal weggelopen Nederlanders die in het buitenland wonen. En het is van, die naam komt uiteindelijk vandaan van, eigenlijk al van behoorlijke tijd geleden hoor. En dat was toen de Papa Kilo stations er nog waren. Dat was Nederlands-Indië. Was Papa Kilo en dan nog het erachteraan. En ja, die mensen zijn toen uiteindelijk uit Indonesië verdreven. Of Indië, Nederlands-Indië moet ik zeggen, eigenlijk van toen de tijd. Toen het Indonesië werd. En om die mensen die hier wilden onderling nog contact houden. En zo is dat, en dat noemen ze het nasiballennet. Ja. Nou is dat tegenwoordig wat anders, maar het gaat vooral richting het Caribisch gebied. En vanuit Nederland en vanuit Canada zijn ook veel Nederlanders. En ik zeg, daarvoor zeg ik ook wel eens, het zijn eigenlijk weggelopen Nederlanders. En die om toch onderling contact te houden, gebeurt op het nasiballennet op 14.345 kilohertz, nou wat duur zo.
5: D0 MNO.
1: MNO, PD0 MNO, die ken ik wel. Uit Gouda, klopt dat?
5: Tiff, Robert. Ja, ik ken jou ook nog van heel vroeger. Ik heb trouwens vanavond met Robert gewerkt, hè, op VNCAW, op 20. Daar zit ik wel eens meer. Ja, die was best wel goed te werken. Oké, maar ik wou jou even groeten. En dan ben ik weer zo weg, hoor. Jullie waren lekker aan het keuvelen, dus ja. Nou, toen woonde jij volgens mij nog in Boskoop, toen wij elkaar konden ga je gang.
1: Ja, nee, ja, klopt. Boskoop heb ik gewoond en ook heel lang bij Alten in de buurt in Bleiswijk. Want wij zijn ongeveer van dezelfde lichting met de machtiging volgens mij. Ik had hem volgens mij 1980. Jij toch ook zoiets?
5: Ja, 81 was dat. Denk jij ook van 81, hè? Dus wij hebben onze machtiging al zoiets van 45 jaar.
1: Ja, dat klopt wel, ja. Ja, 81 kan ook, ik weet het niet meer, joh. Zoiets is het wel, maar het is zeker 45 jaar geleden, ja. Dus, maar toen woonde ik nog in Bleiswijk, toen in Boskoop. En nu in Friesland, hè. En Ad is van Bleiswijk natuurlijk naar Terneuzen gegaan, dus alles wordt mooi verspreid over het land. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
5: Geinig, joh. Oh, je bent wel een heel eind weggegaan, jij. Maar ja, dan heb je een beetje meer ruimte natuurlijk. Ja, doe jij nog iets op HF of zo?
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik heb net sinds een week een 7300 gekocht. Een nieuwe. En ik ben nou even met het antenne gebeuren bezig. Dus binnenkort gaat het daar ook gebeuren. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
5: Hele goede keuze, een 7300. Die heb ik ook. Ik heb ook de 9700, dus de driebander. 23 heb ik er een beetje uitgehaald, de frequenties. Want dat doe ik niks, dan mogen we niks. Ja. Maar ja, mooie set. Geweldig, hè. Ik doe er ook FT8 mee en zo. Ja, een mooie programma, dat heet Nexus. Ja, Hele leuke mode ook, hè. Als er geen condities zijn, kan je daar nog leuke dingen mee werken, joh. Oké. Hey, groeten. Leuk om jou weer een keer te horen. En ik spreek je weer, hè. Van PD 0 Mike, november, Oscar.
1: Oké, PD 0 MNO, PD 0 MI. Ja, dat komt wel weer. We zitten hier meestal 's avonds even te praten, hè. Rond de uur of 10. En dan wordt het meestal wel 11 en dan 12. Dus we horen je nog wel een keer. Ik stuur hem even door naar Ad. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja, dankjewel Norbert. Prima Gerard, ook goedenavond. PD 0 MNO, PE1HRZ. En dan bestaat nog PA2FK, hè? Frans had ook nog wel. En, die moeten we niet vergeten. Oké, okay, we maken het ook niet al te lang, Gerard. Dus, ik heb het nou 20 meter uitgezet. Dus, ik heb het al zitten luisteren, maar ik had je niet gehoord. Hè, dus dat heb ik dan gemist alweer. Dat geeft wel niet. Oké, okay, wel goed, 73. Cirkel, gaan we nog eventjes naar Frans toe, hè? Ik kan die ook even zwaaien. In ieder geval heel veel goed aan Moepie dadelijk nog, Gerard. PA2FK. Kleine rondje, 1HRZ.
2: Dankjewel, wat. PA1HRZ, PA2FK. Het hele groepje, het is nou een groepje. Ik kan niet meer een rondje zeggen. Gerard, ook nog een hele goede avond. Nou, ik heb je natuurlijk ook niet gehoord, want 20 meter, hè, nou, dat is binnenlands gebruik niet. Maar ik hoorde Rob uit Halifax ook bijzonder goed, dat was geen enkel probleem. En hij kwam wel dermate uit door, toen zei van, nou, daar kan ik wel een cruiseautje mee voeren. Hè. Ondanks dat ik een beperkte antenne heb, terwijl die magnetic loop heb, maar daar gaat het ook Q5 mee, Gerard. Goed, jij wou zo meteen ook ervan tussen gaan en ik ook, want het is spookuur. Het is 12 uur geweest. Daar ga ik ook heel voorzichtig ervan tussen. Hè. Groet ik jullie allemaal. Gerard, graag tot de volgende keer. Norbert, ook graag tot de volgende keer. Ad, ook graag tot de volgende keer. Dat zal morgen zijn. Morgenavond heb ik verenigingsavond. Dus Papa, ik ben op de terugweg mobielend QRV. P1HRZ, PA2FK, de hele groep.
0: Ja, ik hoor het vanzelf wel. Hij staat aan. Hoor. Ik zit wel in de check ergens te knutselen en dan zat hij wel gewoon aan. Dan hoor ik het vanzelf wel. Oké, goed, 73. Gerard ook goed, 73. En we gaan elkaar weer horen. Hai, hai.
5: Goed, hè. Maar toen ik Robert sprak was een beetje net even na 11, hoor. Dus misschien hebben jullie wat later geluisterd, hè. Dus ik was er vrij snel bij. Dus vandaar. De ronde begon net en toen heb ik nog even een babbeltje met hem gemaakt. Okido, groet op beide, of met z'n drietjes. En ik hou jullie in de gaten, hè? Want ik luister vaak mee. Hey, joepie, hoi hoi.
0: Mag altijd, Gerard, maakt niet uit, hè. Als je maar inmeldt, hè, dat vind ik altijd veel leuker. Oké, groeten, Frans ook groeten. Groet aan heel morgen en dan spreken we elkaar weer.
1: Ja, oké, okay, Frans, wel te rusten. En Gerard ook, allebei 73. En Frans 73. Dus we spreken morgen wel weer. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
5: Norbert, groetjes vanuit Gouda. Cheerio.
1: Yo.
2: We hebben wat keren gedubbeld. Ik zal het doen. Ik zeg Gerard ook groetjes en we spreken elkaar weer. Ai, ai, allemaal.
5: Groetjes, hoi.
0: Nou, zijn we dan met z'n tweeën, Norbert. 0 MI, 1HRZ.
1: Nou, 1HRZ, 0 MI. Ja, ik ga er ook vandoor. Want ik schaam me diep. Ik kreeg net al een koude neus in tegen mijn been aan. Ik moet de honden nog even uitlaten. Hier, ze zitten al te wachten, dan komt hij alweer. Ze staan al buiten, dus ik ga dat even organiseren. Misschien hoor ik je zo nog wel. Ik ga maar even een kort rondje en dan ben ik weer retour. Maar ik denk dat jij ook QRT gaat. Vermoed ik. Het is Papa Delta 0, Mikey Mia Yankee.
0: Ja, ik ga ook aan deze kant ook QRT. Maar als je een rondje uitlaten, dan hoor je morgen wel weer naar bed. In ieder geval bedankt weer voor de gezellige babbel vanavond. 73. En dan gaan we kennen vanzelf weer horen door het 0MEI, dan Avanheids PE1HRZ. En heel veel groetjes. Hai hai.
1: Oké, doe straks de groet aan Wil. Hey, hoi, gaat het beter weer?
0: Nou, gaat goed. Ja, het gaat goed hoor. Als de mantelzorg met de druppeltjes langs komt, dan gaat het weer goed, hè. Dus, ja, af en toe wel goed te druppelen, hè. Maar hoe vanavond niet meer. Morgen ongeveer om 8 uur, dus we kunnen nog even rustig gaan slapen. Oké, groeten. Hai hai. En ik zal de groeten doorbrengen. Overgeven, Norbert.
1: Oké, hoi.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Ben 9, hallo.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan. Pak het dan.

de tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.